Omsienheid na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasi Kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na Minibazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Jumatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

0: Ja, vrienden. Dit is een story van een vrouw.
1: Dit is een ware story.
0: Man, een rat voor die oor probeer draaien. Man, het gaan uitwerk voor een lang tijdje. Zelfs voor een maand. Maar teruggekeerd onbewustelijk. Na 2 weken. Hij toe een vreemde man. Een zijkooi betrapt.

0: Hallo Queen, goeiemorgen. Ik hoop je een goede nacht als gehad, hè? Ja, Queen, ik had ook een paar nostas gehad, zoals die mensen gezegd hebben, hè? Maar ja, een mooi dagje daar. Het is lekker warm en mossel bij. Ik rij in mijn bakje, ik is op pad gehouden stoel, ik luister hier. Baie dankie, Queen, hè?
1: Goeiemorgen, Tolien. Die is nog altijd op ek so blij. Ek wil net vir haar verreise na de van Linda op Kaap toe na funeral. Ek en haar werkster Modi vir haar verreise na de en vir al my Eden maaikies, my familie, jou familie, amalse familie. En ek vraag gebed ook vir my boors, en die kort asem, een mooie en een liewe dag, lief julle klompe, julle eie en die poppie.

0: It is now time for the Eden FM Community Diary. Dit is nou tyd vir die Eden FM Gemeenskapsdagboek.
1: You are invited to a fundraising bash. This is event with DJ Gustav and DJ Clicks op Saterdag 2 Oktober 2026 om 6 namiddag tot 11 namiddag by die Pakkelsdorp gemeenskapsaal. Die prijs is R120, bring jou eie koele box, daar sal ook boerewolsorretjies te koop wees, ook verskeie gelukkige trekkings. Vir meer inligting kontak Trudy by 073-578-4889 of Stan by 071-939-0761. Die gemeenskap word gevra om te kom ondersteun, asseblief met hierdie prachtige poging. The Garden Root Community Service Center presents a sing afternoon, a lekker sang middag. Come and enjoy an afternoon filled with song and friendship on the 18th of October 2026, the 18th of October 2026, 2 namiddag, 2 p.m. at the Conville Civic in Pinar Street in Conville, George. Adults R60 and children R30. If you'd like to a stall to sell your items, it will be available at R100 per stall. For more info, you can contact Connie on 060-601-7112 or Leon on 083-709-1866. The South African Cape Corps Military Veterans Association, the SACCMVA in NYSNA, there's a special invitation to a NYSNA Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Horney Sport Grounds from 10 o'clock. Be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Horney Sports Grounds from 10 till 2. Join P&A, Color Your World, with our Funky Socks Day on the 11th of September 2026. Rock your funky socks to yap our bright future. Join a course to inspire generosity and support 3 critical courses. Buy a sticker in store for only R10 or online. Wear your funky socks with us on the 11th of September 2026 and you support Breadline Africa, Rally to Read and Matlanga Abana, a voice for child abuse or voice against child abuse. Visit www.pna.co.za for more info. Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewolsrolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Sat daar lekker boerewolsrolletjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
2: Voel jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort? Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die 96 staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgeving te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
1: Daar is nou speciale jazzklasse in George met die bekende danser Jacques Carnot, bekend as JC. Die volgende klas is op 5 September vanaf 3 namiddag tot 5 namiddag by die St. Mark's Kathedraal in George. R160 per klas en een eenmalige R150 registratie. Contact JC by 082-927-3922. JC by 082-927-3922. Die gemeente van die AGS Dysseldorp en Kamanasie betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn munisipale area na hulle onderskeie byeenkomste. Maandag is 'n interkerklike gebedsessie om 3 namiddag. Dinsdag plaaslike AGS Sisters Vereniging byeenkoms om 3 uur. Woensdag worship service om 6:30. Vrydag aande jeug byeenkoms om 6:30. Saterdag worship team oefensessie om 3 uur en Sondag die kinderkerk om 9 uur en die erediens om 10 uur. bijeenkomste te Kaminasi donderdag om 6:30 en zondag om 10:00 vanuit die Kaminasi gemeenskapscentrum. Gratis vervoer woensdag en zondag vanaf Asla en Bokraal. Optilpunte bij Asla bij de woning van Sister Jolien Legrantie, Volkskerk VGK en Lutherse Kerk in deze dorp. Die navraag Oudeling Gordon Afrika bij 066-303-9441, Sister Sylvia Saptou bij 073-597-9703 en Oudeling Ricardo Tambour bij 078-529-0523. Tannie Poppies, thuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland. Kijk je piering en piering weg, in Zwaar. Krijg jou makataan, perske konfijt met of sonder gemmer. Tamatie konfijt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pieren en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike producte. Contact Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-0997 of by 066-284-8825. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We help you deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030.
0: Dit was die Eden FM gemeenskapsdagboek. Indien 'n kerk, skool, sportklub of gemeenskapsorganisasie van die dagboek gebruik wil maak, skakel asseblief die Eden FM kantore tussen 8 en 4:30 by 044-874-5085. That was the Eden FM Community Diary. If a church, school, sports club or community organization wishes to make use of the diary, please call the Eden FM offices between 8 a.m. and 4:30 on 044-874-5085.

sien uit na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasi kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na al mini bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Jumatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastor John Plaatjes by 082-437-2099.

Sienheid na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na al mini-bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Joematstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastor John Plaikies by 082-437-2099.

0: Licala emva kwentsimbi yesine nangamathole endaba esiphathela zona ngentsimbi yesihlanu nkambane yabangcwabi emasuka yi-AVBOB uthinobangela ukutsha kwesebe layo kule dolophu kusasa namhlanje uyaphandwa kombiwe iintambo zekopolo ezilicela futshane neblorho yasepakastop ewela wola wendlela ento kusasa namhlanje upolisa asenaye zinavo uludokethi lophando emva kokufunyana komzimba wendoda esele indala ngomvulo okanti tyale amabutho ohlukeneyo amapolisa entshona koloni namalungu kaoperation prosper kwiphulo ebelibanjwe kusasa namhlanje zifumane ziphele ngentsimbi sihlanu ngolwimi lesixhasa.
1: Thank you very much, Nazo Gulwa, for the headlines in isiXhosa. Nazo will be back at 5 serving you the mains. Net na die advertensiebreek, skakel ons oor na die Hesekwa atelier waar Jamie Lee Joseph gereed staan om vanmiddag sy Hesekwa munisipale gleef te hanteer. Maar kom ons breek eens gou vinnig van advertensie.
2: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

Omsienheid na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na Minibazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Humatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

0: In de omgeving van 5:15 breng ik veel een nostalgische liedje hier op Eden FM se Afternoon Drive. Wanneer laat je die enige hoor, Mary Mary met Shackles?
1: Show is hot out here. No, I don't mind though. I'm glad to be free.

0: Xay, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood ngozi. Minutes are valid until midnight. So don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
1: Ja, dat is precies 23 minuten over 5. Meneer en mevrouw Cameron, hartelijk goeiemiddag.
2: Hartelijk goeiemiddag, daar aan die Monza aan die kant van Nysna, aan die Lieskamfer, Mama Dina, aan die Mali daar aan die kant van George, my ook goeie vriend Tiens Willemse. Jy is hartelijk gegroet, die uit die prachtige Mosselbaai, Paula Hopske, Dops, Choppa.
1: Half 6 bring Celeste Babani vir ons die hoofdrek in Afrikaans en dan kwart voor 6 speel ek het nostalgiese liedjie net hier op Eden FM. Vir my is dit 'n groot eer en voorreg om te groet.
2: Ou goeie vriend Tiens Willemse, jy is hartlik gegroet uit 'n pragtige Mosselbaai, Paula Hopske, Dops, Chop.

Ja, ons baie lekker met Rick Astley se Hold Me in Your Arms. En dit is wat vanaand moet gebeur. Wat is Woensdag? Back in the old school, Mommy's Night is Mommy's Night. Kom bakken van de gedaan aan, was Lapiland. All your music is awesome, thanks. Dat komt van Elise, daar van De La D. Hi Paula Hobbs, my brother in Eden FM familie. I'm on my way home from work. Lekker vloei, mooi blij. Onthou net na 6 is de tijd voor This Is Kickback met collega Daryl Damons hier op Eden FM. Maar voor nou, Rick Astley, kom nou jullie.

0: Ja, lekker Rick Ashley, ik verlang aan die dag van die Pro Vegan, Harmony Tea, Oyster Clove. Oh, mensen, goeie tijden. Ek stoot amper het eraan. Kavuks, wat sê jy, papa? Wat sê jy hier op toemaaktijd?
1: Ja, nee. Hartelijke middag aan jou, Mr. Paula Holake Dops. Ja, nee, laat Kavuks ook maar inteken. Is een beetje laat, maar is nooit te laat. Kijk, ik moet inteken. Mr. Paula, jy het een lieflijke aantje het. En die sweetie love, nee. Ek sê vir jou, die jaar is echt nog een Bobby Jan jongmanetje, jong. Een Bobby Jan jongman. Maar nou, ek is een groot getrouwde man. Mr. Paula, ek is sterk op paradijs toe. Je weet ons nou natuurlijk wat er aan is het vandaan. Ek mag niet laten zien. Ek is amper bij die huis. Maar Amma moet veilig wees en die aantje geniet.
0: Ja, dat is gevoeks. Hij maar elke woensdag het hy een seding van wat ze aan dit is, ja. Maar nou ja, dat is oppaktijd. Daryl Damons is gereed met kickback net na die aandoordenking in die sessie in die. So bly ingehaak en bly ingeskakel, daar is nog vele wat in wacht. Tussen 7 en 8 is dit Roger Jacobs met die skole eer program. Playing out with Dr. Jonathan Butler. Baby, please, don't take it.

0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is.
2: Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
3: Dat is geen verskoning. Hoe kom je mij zo moet verrein?
4: Haast die Cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die klap op pad na jou toe.